Heerlijk, nog zo tijd, oorlog het zo op in de kruid. En daarna, toch werkte de Maria binnen, leunig zo te man. Hi, daar kwam door, toen zei het zijn ik, als ik in de door, dat ben ik door. Ik ga dan nu ook wel, we gaan het lotik, nu dat zijn we lotik, maar toen we later mee maken zijn het door, kan je zich er om het zo te gaan, maar je kan ook doen, en dan is het er jouw wat dan neer, maar na dan ik ook dan niet. Dat zou er gauw zelfs het zien, maar je win. Het was een keer een keer een keer een keer een keer een keer een dan alle bijgejaar lachten, kies om het lekker aan, is er maar lauw laat zien hoe we ona, daar is er maar geweest, dan adjeler het te kijken op welke Amir logo, Amir zinder we niet lacht, dan zalig huisert zo te gaan zwaar jachten, mam is er nog man, alle bijgejaar dan en dan nooit koud zwaar jachten. Sala Hausia Raswara Jack Twee, $5,000 asking a little Taco, $250 new Rudit Sauga Jack Twin, Taco June 14th or out in the go, and Tony Sibu Mayuolo and Ilitsi Sala Hausia Rigaswatan in Ning, Tana June 22, Naranak Mirak Twin. Kina sala hatan mga ila tina ko sala hatan mga tayla ahay ni piyo may nara tuwa piyo katak to si kaya na may gala jimmy ama daw da ko piyo layo na kala makapatuin kaw pa piyo lang may yudal lang may piyo lang kaw jaman ay ko si kaw pa daan na tusakti sila nutigay nga jita lo magwatuat na na tayo na may sunahit upang nga ubing alak tilo ko aw pala alak tilo ko taman na sabot asing in the loot to suck the chair up.

0: Ja, maar toen zal ik beginnen dan meer voor laatste doosie. Wat dood ik had ik de goe. Op een ammer de ojo. Kan u niet een kattakse me jengi. King u nega jatini. Ammer de udrumi uju. Taak wat siku. Idangi panjok to me. Toverse man ida. Siku nga. Toverjak to oren me goe idangat. Idangat. Naar de kinderen dat we unikaat in lugu.
1: Daar is een soort jongen uitlaat. Uitlaat je wel zo. Zie je maar wat te kennen dat ook toen. Ja, van achter te nemen ook toe. Zeg je te kunnen kennen dat ook. Maar dan zeg je gewoon niet te kunnen. Kies je niet wanneer je ook te houden. Dat kan ook wel kalle op het tongen. Akadir numbeuna tigi yattigo akadir tunne kijane neu kisho takusho yattigo uttundu takusho gollutugo akadir tunne kijane akadir numbeuna fiyari gu yattigo akadir akadir anja fiyari gu yattigo akadir pakkama taunna anuwa polukwa watangan imaanu kijane Sikulia long was a polio. Ik heb een vaccin. Ik heb een vaccin. Ik heb een vaccin. Ik heb een vaccin. Ik heb een vaccin. Ik heb een vaccin. Ik heb een vaccin. Ik heb een vaccin. Ik heb een vaccin. Ik heb een vaccin. Ik heb een vaccin. Ik heb een vaccin. Ik heb een vaccin. Ik heb een vaccin. Ik heb een vaccin. Ik heb een vaccin. Ik heb een vaccin. Ik heb een vaccin. Ik heb een vaccin. Ik heb een vaccin. Ik heb een vaccin. Ik heb een vaccin. Ik heb een vaccin. Ik heb een vaccin. Ik heb een vaccin. Ik heb een vaccin. Ik heb een vaccin. Ik heb een vaccin. Ik heb een vaccin. Ik heb een vaccin. Ik heb een vaccin. Ik heb een vaccin. Ik heb een vaccin. Ik heb een vaccin. Ik heb een vaccin